Zittende gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor

voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionaris van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

goed, dan altijd een heel klein beetje denken aan Sister Act. Mag natuurlijk niet, want dit liedje van I Will Follow Him staat natuurlijk op zichzelf. Maar het werd toen wel gebruikt in de film, hè? Ja, althans de versie van José niet, maar wel een andere. De tekst in elk geval wel, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 3 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagochtend. Zo, het is bijna weekend. Het is bijna klaar voor de rest van de week. Nog eventjes vandaag de laatste puntjes op de i zetten op je werk misschien. En dan kun je weekend gaan vieren. Of je hebt geen weekend, je moet gewoon doorgaan. Ja, als je maar zin hebt, hè. Ja, ze zeggen wel eens van... heb zin en krijg niet de pest in. En zo is het maar net, hè. Ja, ja, een Haagse gynaecoloog die heeft bij vruchtbaarheidsbehandelingen in de jaren 70 en 80 zijn eigen zaad gebruikt. Dat bleek eerder al uit DNA-onderzoek, maar is nu pas bekendgemaakt via de media. Ja, 2 bevestigde donorkinderen zijn onlangs ook ingelicht. Het Haga ziekenhuis, want daar gaat het om, laat onderzoek doen naar het handelen van de arts en roept mogelijke betrokkenen op om zich te melden. Ja, de arts Ed Goermans leeft niet meer, hij is al overleden. Maar hij had van begin jaren 70 tot 1986 een vruchtbaarheidskliniek in het toenmalige Leijenburg ziekenhuis. Dat nu dus het Haga ziekenhuis is. Nou ja, de arts die werd ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Een onderzoek was gevolgd, maar bewijs bleef toen uit. Nou ja, vele jaren later toen kwamen andere zaaddokters in het nieuws, zoals onder andere Jan Kabaat. En toen dachten we, nou laten we ook eens even wat meer onderzoek gaan doen naar Goermans. Nou ja, Goermans, die is dus al overleden. Ik zei het al, maar ja, het ziekenhuis is in gesprek gegaan met de nabestaanden. En die begrepen volgens het ziekenhuis dat donorkinderen recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Ja, dat is wel zo. Kijk, je kunt wel donor zijn bijvoorbeeld, hè, maar... Ja, je kunt dan zeggen, ik wil geheim blijven. Dat was in het begin ook een beetje een verkooppraatje. Want ja, anders dan werd niemand donor. Maar ja, die kinderen die willen toch uiteindelijk weten wie hun vader is. Hè? Dus die gaan altijd op onderzoek uit. Hè? Ja, je kunt toch zo klein zijn als kind dat de moeder denkt van... nou, die vraagt niet naar de vader. Nou, uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Wie is eigenlijk mijn papa? Ja, en als je dan als moeder niet zegt wie het is... Dan gaat zo'n kind zelf gewoon op onderzoek uit. De drang om te weten waar je roots ligt, is er altijd, hè? Ja, dus hoe je het ook went of keert, hè? Maar goed, men doet dus nu onderzoek naar de gynaecoloog Goermans, die dus al is overleden. Wat betreft het ziekenhuis in Den Haag. Ja, een van de donorkinderen van deze gynaecoloog in Den Haag, die zegt anoniem tegen de regionale omroep: ik werd gebeld. Het was een hele lange, discrete inleiding. En ik zei alleen maar: kan het sneller? En toen zeiden ze dat ik officieel gematcht was met Goermans. Nou ja, het was voor mij al overduidelijk. De vrouw had al jaren het vermoeden dat de gynaecoloog haar biologische vader was. Maar ja, ze wist het niet zeker, hè? Ja, en dit is nu eigenlijk 99,9% zeker. Ja. Goed, nou ja, meer onderzoek volgt, hè. Het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag vrijdag en we hebben weer veel zangers, veel zangeressen, veel beentjes, veel muziek. Dus blijf luisteren en natuurlijk ook het allerlaatste nieuws, hè.

0: Alleen op vrijdag, Elvis Presley. Je hoorde de woedehart, het houten hart van Elvis Presley die voorbij komen. Moesie Den, ja. Voor de wekker wakker, welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Ja, de dag waarop de stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain als hoofdstad van de kolonie Nieuw-Frankrijk. Quebec ligt tegenwoordig in Canada, maar is niet de hoofdstad van het land. Dat is namelijk Ottawa. En Otto Benz, de driewieler, die maakt zijn eerste proefrit in 1886. De wagen die wordt gezien als de moeder van alle automobielen rijdt rond in Mannheim in Duitsland. Ja, met zijn 0,9 paardenkrachten haalt hij een snelheid van 16 kilometer per uur. Dus toen was het begonnen, de autobranche. Ja, de driewieler van Otto Benz. En als laatste in 1914 de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco wordt in gebruik genomen. Nou ja, anno 2026 gaan we nog steeds aan het bellen met elkaar via WhatsApp. Natuurlijk via de GSM, maar de vaste lijnen bestaan natuurlijk ook nog steeds. Hè? Ja. Ja, vandaag komen er in het noordoosten wolkenvelden voor. Er is kans op een bui. Op andere plekken is het zonnig en droog. Vanmiddag zon en wolken. De meeste zon vinden we in het zuiden. Er is een matige noordwestenwind, 3 tot 4 boven. In het zuidoosten kan het zelfs lokaal nog 25 graden worden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht richting zaterdag komen er ook weer wolkenvelden. Temperatuur in de nacht tussen de 11 en de 17 graden. En zaterdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt dan warm, 23 tot 28 graden. Dus vandaag iets koeler. Wordt het 25 graden ongeveer in het zuiden. En op andere plekken rond de 18 à 24 graden. Dus ja, het is vandaag nog wel redelijk toeverdekking. Ja. Mocht je willen reageren op dit ochtendradioprogramma, kan dat, hè? Via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

is wel lekker als je dit liedje in je auto hoort en je bent onderweg naar een warm oord, want het is vakantie, hè? Ja. Frank Galan hoorde je met Bailame, Bailame. Ja, lekker plaatje. Binnengekregen via de speciale e-mail, hè, voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is vandaag de naamdag van de heilige Thomas. Oftewel Thomas, een van de 12 apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking ongelovige Thomas komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie volgens Johannes. Waarin Thomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Omdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen. Ja, in de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij met u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Ja, de leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hem: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft. Ja, mooi, hè. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest aan wie gezonden vergeeft. Nou ja, Thomas die geloofde er niks van. En sindsdien hebben we natuurlijk ook het gezegde vandaag, hè. De ongelovige Thomas. Ja. Je hoort het nog wel eens voorbij komen, hoor. Dat bekende gezegde wat er stamt uit het testament.

Ooit een keer opgericht in Genua in 1975. Mattia Bazar. Ja, ze treden nog steeds op. Ze geven nog steeds concertjes. Ja, de leadzangeres is Antonella Ruggiero. Ja, ze heeft een iconisch bereik. En ze is zeer veelzijdig. Ja. Goed voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton.

0: Ja, een hele goede morgen. Even kijken naar de drukte op de weg. Het is inderdaad druk overal. A4 Rotterdam-Amsterdam. Iedereen wil graag snel naar zijn werk. Om dan snel weer naar huis te gaan in verband met het weekend. De A20 Hoek van Holland-Gouda. De A27 is het druk. Waarschuwing ook op de weg richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden sowieso tot 17 juli. Utrecht-Breda, daar is de weg, het knooppunt Gorinchem dicht in verband met de wegwerkzaamheden. Iets verderop, Ede-Barneveld, de A30, daar wordt aan de weg gewerkt. Den Haag richting Amsterdam, daar staat ook een klein filetje. Amsterdam-Den Haag en wel bij Kaagdorp, daar wordt aan de weg gewerkt. En tot besluit ook nog eventjes de N50, Zwolle-Emmeloord, richting Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. De verbindingsweg is dicht. En dat duurt nog even voordat die klaar is. 27 juli, dan gaat die pas weer open.
1: Allemaal detecteur bijst.

Ja, nog even afwachten en dan komt hij eraan met de Franse Week hier bij je voor de wekker wakker. Ingrid, tout est pour tout, wordt hier bij je dit ochtendradio Vuitton. Ja, het is het vierjaarlijkse evenement Sail Harlingen wat vandaag weer gaat beginnen. Dus veel bootjes aan het water. Het is mooi weer, dus waarom zou je er niet heen gaan? En Madonna die gaat haar nieuwe studioalbum uitbrengen vandaag. Nou, beter gezegd, hij staat er al op. Dus ik heb de liedjes hier al klaarstaan. Dus misschien kunnen we er zo dadelijk al eentje gaan draaien. Maar in elk geval staat via de muziekaanbieders staat het al helemaal compleet. Ja, het weer vandaag in het noordoosten kan alleen nog een buitje vallen. Er is geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar hier en daar is er ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden vandaag. Ah, ja.

Alleen op vrijdag Elvis Presley hoorde Such a Night, een liedje uit 1964. Ja, de Amerikaanse zangeres Madonna die brengt haar nieuwe studioalbum uit vandaag. Confessions on a Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient als het lang verwachte vervolg op haar discoplaat uit 2005. Nou, ik ben benieuwd.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Erik op vrijdag.
1: Hi.
0: Erik van Vliet. Dit is de Flitsgeest.

SK in de stad is de flits. Schrijft hier nog tot morgen sowieso hoort op Langstraat FM. Want tot die tijd is het de flitsschijf. En er is ook al een nieuwe flitsschijf weer. Dus misschien wel leuk om eventjes een kort fragmentje. Ja, dat is hem dus, hè. De nieuwe flitsschijf voor zaterdag. Ik zeg nog niet wie het is, maar het is hem echt wel. Tot 11 juli, ja. Goed, morgen dan wordt hij bekendgemaakt. Voor de wekker wakker. Dit is het ochtend Radio Vuitton op Langstraat FM. Ja, in Harlingen vindt de vierde editie van de Tall Ships Races plaats. Tijdens Seal Harlingen. Op het vierjaars evenement komen zo'n 50 schepen uit verschillende Europese landen langs. Zoals Denemarken, Polen en Duitsland. De oudste boot die stamt uit 1899. De langste is bijna 100 meter. Ja, en de Amerikaanse zangeres Madonna brengt haar nieuwe studioalbum uit, Confessions on a Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient ook als de lang verwachte opvolger van haar discoplaat uit 2005. En Egypte speelt om 8 uur vanavond op het WK tegen Australië. En in de nacht

van vrijdag op zaterdag speelt Argentinië om middernacht tegen Kaap Verde om 3:30. En Colombia tegen Ghana. De wedstrijden zijn natuurlijk weer vol te volgen via de bekende sportapps. En de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april was er een Hantavirus-uitbraak op het Nederlandse cruiseschip De Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 personen raakten toen besmet. Het ging om het Handes-variant die vooral voorkomt in Zuid-Amerika. Ja, het Amerikaanse persbureau schreef op basis van twee Argentijnse functionarissen dat het stel het virus zou hebben opgelopen gedurende een vogelobservatietocht in Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Ja. Dus wat dat betreft is het virus nu onder controle. Hè? Dus daar hoef je niet meer bang voor te wezen. Goed, voor de wekker wakker. We zijn er weer. Op deze dag in 1999 staat Britney Spears in de top 40 op de allereerste plaats. Ja, het nummer wat dan op 1 staat, klinkt zo.

Tour van Bruno Mars is van start gegaan al een paar dagen. En jongens, wat een lekkere muziek maakt die man toch, hè? Dance With Me hoorde je bij voor de wekker wakker. Ja, de Johan Cruijff Arena is toneel van Deze Wereldster. Een concertreeks van Herbie Styles wordt nu opgevolgd door 4 avonden met Bruno Mars. Ja, de arena die kleurt nog roder dan normaal, want dat heeft te maken met zijn romantische mood. Hè. Ja, er zijn van die rode bandana's die dan zeg maar ook momenteel verkocht worden. En ja, mensen halen dat vaak ook in het podium of zeg maar in de buurt van het optreden op. Want dan is het wat sneller te halen. Je kunt het natuurlijk ook tijdens het concert halen. En dan wil hij dus, die Bruno Mars, dat iedereen dat ding, die bandana, op zijn kop doet. Ja, ja, wie zich afgelopen donderdagavond bij het eerste concert van Bruno Mars in Amsterdam niet in een rode outfit heeft gehuld, die voelt zich een beetje uit de toon vallen. Fans van de 40-jarige zanger hebben zich in de kleur van de liefde uitgedost. Vooral het rode sjaaltje is het populairste accessoire. En natuurlijk ook de bandana. Ja, na een DJ-set van Anderson Paak, met wie Bruno Mars het duo Silk Sonic vormt, en een optreden van de Amerikaanse R&B-zangeres Victoria Monet, beklimt Bruno Mars precies om 9:15 het podium. Ja, de zanger die zich tot de populairste artiesten van de afgelopen 15 jaar mag rekenen, trad sinds Pinkpop in 2018 al niet meer op Nederlandse bodem. Ja, het was gelijk dat jaar dat zijn laatste soloplaat uitkwam. Hè? Ja. Bruno Mars staat dus ook vanavond weer in Cruijff Arenaatje. Ja, en morgen dan gaan ze hier in het Van Vliethuis er ook een kijkje nemen. Dus ja, het is hier momenteel in het grote Van Vliethuis alleen maar Bruno Mars wat de klok slaat. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op Langstraat FM. We gaan zo dadelijk nog even kijken naar het andere nieuws. Maar eerst deze kleine man, DJ Tractor Timmy.

0: van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De schade aan sporthallen Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jaarwoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Uw gastheer deze morgen, Erik.

naturalistic space where movement replaces language.

Madonna, haar nieuwe album, haar nieuwe studioalbum Confessions on the Dance Floor Part 2, haar 15e album, die het als een lang verwacht vervolg op haar discoplaat uit 2005. Ja. Door de One Step Away van de diva Madonna. Wij voor de wekker wakker. Je kunt me trouwens ook tippen. Als je leuke nieuwtjes weet van artiesten, dan mag je dat doorgeven via voor de wekker wakker apenstraatje gmail.com. Ja, en niet vergeten, hè, de Franse week die komt eraan. Het duurt niet zo lang meer. En dan gaan we, zeg maar, in voor de wekker wakker wat meer Franse liedjes draaien. En een beetje teasen mag wel. Franse week. Van 20 tot 6.

De back-to-back classic, twee jaren 90 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker, hoorde je bij Langstraat FM. Ja, we kijken even naar het nieuws. Ja, een melding van een man die met een vuurwapen zou schieten op de oudste Bonaventura's dijk in Maasdam. Die leidde afgelopen vrijdag tot een groot politieinzet. Uiteindelijk bleek het te gaan om een jager die met een alarmpistool ganzen aan het verjagen was. Ja, er werden heel wat politieeenheden, waaronder gemaskerde agenten met getrokken vuurwapens, een politiehelikopter, alles werd ingezet vanwege de melding dat de man schoot met een vuurwapen. Nou, de persoon in kwestie bleek Wim Kaptein te zijn, een oudere jager uit Strijer. Hij was in zijn jachtgebied bezig met het verjagen van ganzen met een alarmpistool. En daarvoor beschikte hij naar eigen zeggen over de benodigde vergunningen. Dus de politie was voor niks uitgerukt. Ja, je weet het natuurlijk maar nooit, hè? Nee. De kapitein vertelde dat hij eerder op de dag een melding kreeg dat zich honderden ganzen op een perceel hadden verzameld. Later op de avond besloot hij terug te gaan om de vogels te verjagen. Hij zei: ik stapte uit mijn auto en schoot één keer in de lucht. 600 tot 700 ganzen gingen de lucht in, vertelt hij. En op dat moment wist de man nog niet dat de politie al onderweg was. Ja, en uitgerukt was met zelfs een politiehelikopter, hè? Ja, was één grote chaos in elk geval, maar wel heel bijzonder. Maar ja, aan de ene kant, ik snap het ook wel. Ze kunnen natuurlijk niet weten dat iemand daar gewoon officieel aan het jagen is. En voor hetzelfde geld is het natuurlijk wel iemand die wat anders van zin is, hè? Ja. Verder nog meer nieuws. Zwitserland heeft zich afgelopen vrijdag voor het vierde WK voetbal op rij geplaatst voor de 8e finales. De Zwitsers die wonnen van Algerije 2-0. Het was eenvoudig. En hebben zo eindelijk weer een zege gehad in de knock-out fase van een WK. En een groep regionale ondernemers mag het verliesleidende vliegveld Twente Airport definitief gaan exploiteren. De provincie Overijssel heeft nu ingestemd met het verhuren van het vliegveld bij Enschede. Ja, Twente Airport is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar het draait sinds de heropening in 2017 heel veel verlies. En om die reden wil de provincie Overijssel stoppen als mede-eigenaar van het vliegveld. Ja, de provincie gaat daarvoor in gesprek met de gemeente Enschede. En de financiële bloeding kan niet gestelpt worden als het vliegveld in ons bezit komt. Zo zegt onder andere het statenlid Siebren Stelpstra. Ja, de huidige exploitatie betekent geld storten in een bodemloze put. Dat zegt onder andere Ja 21. Ja. En verder nog meer nieuws van vandaag. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Zo blijkt volgens de laatste berichten. Het verbod moet over 2 jaar ingaan. Dat zeggen bronnen in Den Haag. In de vleessector zit al jarenlang veel aan misstanden. Het personeel zijn meestal arbeidsmigranten. Ze krijgen vaak te weinig geld, werken te lang en worden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Ook is er sprake van onveiligheid op de werkvloer en zijn er meldingen van intimidatie en geweld. Ja, vorig jaar werd er ook al een verbod overwogen. Vanuit de vleessector werd er toen ook gezegd dat het de prijs van vlees zou kunnen opdrijven. Ja. En op deze dag in 1976, het is eventjes geleden, ja, vorige eeuw was het toen. Toen stond er een liedje van Sutherland, Boss en Guyver in de top 40, 50 jaar geleden. In 1976, 3 weken lang op de allereerste plaats. Het liedje toen klonk zo.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: I'm addicted to the bass.
2: Dit is de dagtopper

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten... Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkel.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. De schade aan Sportal De Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

What's the color of money? Ja, wat is het de kleur van het geld? Ja, vroeger kon er nog wel eens het een en ander zwart, maar tegenwoordig wordt het steeds lastiger met al dat digitale geld. Maar goed, 19 graden is het in de Langstraat. We gaan eens even kijken wat we ook nog voor verkeersinformatie hebben op de Brabantse wegen. En ik kan je verzekeren, het is eigenlijk best wel lekker rustig. Tot 12 uur zijn we bij je.

0: met Rainy. Ja, een beetje met... Die kwam met de Zonnetans een aantal jaar geleden in de hitlijsten. En ja, nu komen ze weer met zoiets. Ja, een hele andere richting op. Maar wel lekker toch, ja. De zomerse klanken op Langstraat FM. En wil jij nog een leuke plaat horen, dat kan. Laat het ons gewoon even weten via de WhatsApp 0621213210. En je mag me natuurlijk ook gewoon privé appen. Als de liefde gewoon pijn doet.
1: Langstraat FM. Ook in de zomer.

0: We gingen terug naar de tijd dat ik nog wat haar op mijn hoofd had. 1982. Yvonne Eilimen, ja. Daar stonden we in de Ster en in de pub hier in Waalwijk te dansen met z'n tweetjes tegenover elkaar in hele lange rijen. Hè. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Love Pains hoorde hier op Langstraat FM. En we hebben een jarige vandaag. Als we zo eens even terug in de tijd gaan. We blijven terug in de tijd. Dat jaren 90 met de Knuffelbeer uit Breda. Uit dat Big Brother huis. Daar heeft toen iemand... Oh nee, deze was van de bus volgens mij. Han van Eyck, ja, hij is jarig vandaag.
1: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit.

0: 70 jaar oud. Zijn naam Han van Eyck. En hij zong Voor Je Leven. Dat was de titelsong van Big Brother. En als we eens even terug gaan kijken. In 1999 was de eerste Big Brother. En toen won Bart Springingveld. Die toen nog wel wat gehad heeft in die serie met Sabine Wendtink uit Tilburg. Ja, oh. Die Sabine had daarna geen leven de eerste half jaar na Big Brother, kan ik je verzekeren. Oh, wat was dat een leuke tander, ja. En er zat toch ook knuffelbeer in?
1: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.
0: Ja, lange, mooie tijd geleden.
2: Erik Dankers.
3: Langstraat FM.
0: Ja, iedereen lag voor de tv, ook in de nacht. Ja. Zometeen David Guetta. Maar eerst even terug naar de jaren 80. Samen met de heren van Madness. En de Nightboat to Cairo.

je hoorde de heren van Madness. Ik weet niet of je het eigenlijk al weet, maar aankomend weekende gaat hij beginnen, de Tour de France. Niet in Nederland, niet in België, niet in Duitsland. Maar wat ik begrepen heb is dat ze een rondje gaan maken in Barcelona. Bicycle, bicycle.

Dan ben ik helemaal een fijn hele jaar. Dat was het, toch? Ja. Ah, maar goed, maakt niet uit. Met zijn lange blonde haren. Met dat hele leuke clipje op de pier ergens in Amerika. California Girls hoorde je hier op Langstraat FM. Ja, voor degene die het overigens nog niet weten. Nederland-Noord, daar begint vandaag de vakantie. Dus houd er rekening mee dat het druk kan worden op de wegen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan sporthallen Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

File en flitservrij. Maar hou er in ieder geval rekening mee, want Nederland Noord krijgt vandaag vakantie. En dat gaat vanmiddag na 12 uur, want volgens mij zijn al de scholen allemaal vrij en gaat dat rijden. Dus hou daar rekening mee. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden en we gaan vandaag naar zo'n 22 graden, 21 graden. Dit weekende gaan we ook zoiets, maar volgende week gaat het schijnbaar weer wat omhoog. Ja, en wie daar niet zo heel erg blij mee zijn de schilders dat het zo warm is. Want voordat de verf van de kwast op het hout zit, is de verf hard. Toch, Boney M?

0: ja, ik ken nogal wat Painterman's. Ook onze Peter hier uit Waalwijk, die het eigenlijk best wel druk heeft. En ja, heb medelijden met alle schilders in Waalwijk als het te warm wordt en de wijde omgeving. Want die worden ook niet heel erg vrolijk. Ook trouwens de dakdekkers niet. Dus ja, dat. Waar je geen medelijden mee moet hebben is met Lucas Paulides. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen, ik mag wel hoor. Mag
0: ja,
1: wel, hoor.
0: Ja, mag wel, toch wel?
1: Ja,
0: ja, goed.
1: Ja hoor.
0: Ja. Het voetbalseizoen is bijna weer begonnen. De trainingen zijn in ieder geval weer begonnen. De eerste wedstrijd is alweer gespeeld. 2-1 gewonnen van Oberhausen, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja, Oberhausen. Die spelen in de vierde divisie van de Duitse Bundesliga. Ja, twee keer een elftal. Één keer een elftal voor rust en één keer een elftal na rust. Heb je er iets van meegekregen?
1: Ja, de uitslag en wie er ongeveer wanneer gespeeld heeft. Maar vraag me overhoor me er alsjeblieft niet over, Erik. Nee, dit is de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. En dat is gewoon belangrijk dat iedereen lekker minuutjes gaat maken. Mm-hmm. En dan duurt het meestal een wedstrijd of 3-4. En dan begin je zo'n heel langzaam een beetje te zien wat de trainer dit jaar als basiself elf ziet. En waar we nog mensen nodig gaan hebben.
0: Ja, dus, wat dit jaar wel heel bijzonder is, dat de trainer gewoon met twee elftallen kan trainen.
1: Ja, zeker.
0: Aan spelers, hè, bedoel ik dan?
1: Ja, nee, zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook de grote luxe waar ze vorig jaar uiteindelijk tegenaan zijn gelopen. Is dat je te weinig mensen had en het maar niet voor elkaar kreeg om die selectie aan te vullen. En dat had enerzijds te maken met jongens die beschikbaar waren, maar anderzijds ook met geld. En ja goed, die situatie is inmiddels helemaal anders en geregeld. En dat betekent dat ze dat, hoe heet het... Ja, dat betekent dat ze dus die elftal hebben en dat niet niemand overbelast wordt en dat er een gezonde concurrentie is overal.
0: Ja, we hebben nou proefspeler. Ik had het daar hier vanmorgen over. En ze zeggen van, is hij niet te oud?
1: Ja, ik denk dat je het doet op Mike van Duinen.
0: Ja, Mike van Duinen, ja.
1: Ja, kijk... Ik snap de gedachte wel, eerlijk gezegd. Kijk, mm-hmm. ik ben ervan overtuigd als jij een spits haalt voor de top van de KKD, dat je echt heel eind kan komen dit jaar. Als je ziet welke selectie er nu staat en met het idee dat er in principe niks verkocht gaat worden. Uiteraard weet je dat nooit, want uiteindelijk werd vorig jaar Weidman alsnog verkocht. Mm-hmm. Dan denk ik dat je potentie hebt. En dan kan ik jou wel in jouw gevoel komen, Erik, dat je denkt van, oh, kijk, Mike is misschien...
0: Hey, wacht, ik zeg dat helemaal... Ben bij op de redactie, zeiden ze dat. Oh. Niet ingevullen van dat ik iets zou zeggen, nee.
1: Dan kan ik het idee van de redactie wel volgen. Maar die zegt, hij is wat oud. Mm-hmm. Hij heeft niet à la Michiel Kramer dat hij in de Eredivisie 1-3 liep. Ik snap ergens de twijfel wel. Maar goed, aan de andere kant, misschien weten ze hem in te passen. En komt het allemaal nog goed. Maar,
0: hij is pas 34, hè?
1: Ja, vind ik voor een spits oud. Maar goed, helemaal in het voetbal wat de RKC graag speelt. Wat toch met veel snelheid is. En toch vaak in de omschakelingen gevaarlijk zijn. Maar goed.
0: Ronaldo, hoe oud is die?
1: Ja, die is wel een stukje ouder. Maar ik denk dat er nog wel een gat zit tussen Ronaldo en Mike van Duinen.
0: Ja, nee, dat is
1: nee, maar goed. Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar gebaseerd op leeftijd. Het heeft ook maar hoe fit is hij, hoe makkelijk gaat het nog. Maar goed, oude spelers zijn er nou eenmaal een risico. Maar ik vind het te moeilijk om echt te beoordelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je tegen mij had gezegd... we zoeken nog een spits van wel echt... er moet nog een spits bij. Dan had ik gehoopt, laat ik het zo zeggen... op iets meer kwaliteit, basiskwaliteit. En een speler waar we iets meer van verwachten dan Mike van Duinen. Maar goed, het is nogmaals, het is een proefspeler. We moeten het ook niet te groot maken en we zien wel.
0: Nou, ik vind het ook wel heel belangrijk... dat er ook wat ouds in het team zit. Dat een beetje, hoe moet ik dat zeggen, het teamgevoel bij elkaar kan brengen.
1: Jawel, is ook wel zo. Alleen ik denk eerlijk gezegd dat je met Van Gelder, die wel wat ervaring heeft inmiddels, maar ook Jordi de Wijs, die natuurlijk is gekomen. Ik denk dat Thijs van Leeuwen, van den Bos ook wel de gasten, die zijn niet per se allemaal 30 plus. Alleen wel gasten die wel een bepaalde sfeer neerzetten. En dat team proberen mee te trekken.
0: Ja.
1: Dus ik zou niet zeggen dat je er echt tekort komt. Maar ik snap ook wel dat je zegt, ik wil geen elfpiste. Een spits van 20 jaar zien ook alweer te veel van het goede.
0: Ja,
1: dus we gaan het zien.
0: Maar een goede spits, die komt niet ergens heel weg, hè?
1: Je weet het nooit. Ik had nooit kunnen dromen dat Michiel Kramer naar Waalwijk zou komen en vervolgens zoveel doelpunten zou maken en bij ons net zo vrolijk 1-3 zou lopen. Ik had Jesper Uneke, vind ik ook een, die is toch ook naar Waalwijk gekomen vorig jaar.
0: Ja, dat klopt. Daar heb ik ook wel gelijk.
1: Dus weet je, je weet het nooit. Die trouwens naar Zweden is gegaan. Ik heb het wel voorbij op zien komen. Wel leuke transfer.
0: Ja, ik zag hem ergens langskomen, ja, want hij mocht weg bij PSV.
1: Ja, bij PSV hadden ze niet het idee dat hij de nieuwe Peppy ging worden. En dat snap ik wel. Ja goed, en dan houdt het top. En dan kijken ze of ze er wat kunnen vangen. En er is een Zweedse club die de DVD'tjes gezien heeft en hem gekocht heeft. Dus ja. Dat is leuk.
0: Wat zou jij gedaan als Unicus? Zou jij ook die stap genomen hebben?
1: Ja, ik was wel misschien in Nederland gebleven. Maar het ligt er een beetje aan wat de mogelijkheden zijn. Want Twente werd genoemd. Alleen ik weet niet hoe serieus het was.
0: Mm-hmm.
1: Dus... Dat had ik misschien gedaan, als het serieus was. Maar goed, nogmaals, dat weten we niet zo goed. Dus ja, ik vind het op zich ook geen gekke keuze en een mooi avontuur. Alleen hij had misschien ook nog 5 jaar kunnen wachten voordat hij dit avontuur ging doen.
0: Ja, dat is mijn mening ook. Maar goed, ja, morgen de oefenwedstrijd tegen Jong AZ.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Gaan we je zien daar?
1: Nee, mij niet. Maar nee, joh, ik zit altijd zo in, Erik. Die voorbereiding is altijd een beetje, helemaal als er heel veel spelers moeten komen, matig interessant. Het is af en toe leuk om een keer te gaan buurten en te kijken. En op zich ook wel leuk als het allemaal weer begint. Alleen het wordt natuurlijk pas echt spannend zo richting augustus. En dat duurt nog een maand.
0: Oh ja, dus, nee, maar daar doe ik niet op. Ho even. Even iets anders. Wat vind je van het thuisshirt?
1: Ik vind het thuisje, dat heeft wel iets, vind ik.
0: Ja, ik had hem vorige week al gezien en toen had ik zoiets van... Ik denk dat witte kraagje, dacht ik bij mezelf van nee. Maar toen zag ik de persfoto's naar buiten komen en toen had ik wel zoiets van ja, dit heeft toch wel wat. Ik had hem alleen maar in mijn handen en verder... Ja, maar als het aan is dan, ik moet toch wel zeggen, ik vind het toch wel iets hebben.
1: Nee, ik moet zeggen, ik ben ook alweer blij met het witte, met de wat meer witte accenten.
0: Mm-hmm.
1: Wat me wel opvalt is dat de creativiteit bij Stanno er wel een heel klein beetje uit is. Je ziet dat Go Eagles heeft qua vorm hetzelfde shirt, zeg maar. Dus alle Stanno teams hebben straks een kraagje, bij wijze van.
0: Mm-hmm.
1: Maar onder de streep vind ik het voor een thuisshirt van RKC, de strepen zijn weer terug.
0: Ja.
1: Ik vind het op zich niet, er zijn mensen die het wel lelijk vinden, maar ik vind het niet hinderlijk dat die banen zo onderbroken zijn. En,
0: ja, luister, als iedereen er zelfs van maakt, dan was het heel saai in deze wereld, hè?
1: Nee, dit is zo.
0: Ja.
1: Dus nee, ik ben op zich wel tevreden mee en ik vind het gewoon een lekker klassiek RKC-shirt. Het heeft wel wat weg van de oudere begin jaren 90 shirts, dus dat is altijd altijd zwak voor.
0: Het mooiste is, ik weet dat toevallig wel, in de statuten van de club staat dat er in ieder RKC-shirt thuisshirt strepen moeten zitten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is een heel mooi oud document.
0: Zichtbare strepen. Nou, dat document is ooit opgesteld door die nieuwe statuten door Remco Overzier.
1: Ja, klopt. Ja, dat is goed ook weer ruim 10 jaar geleden. Dat klopt.
0: Ja, dus toevallig dat ik dat dan weer wel weet. Maar goed, oké. Ja. Gaat er nog wat bij komen, denk je? Zijn er ontwikkelingen? Want jullie zijn meestal wel heel erg op de hoogte overal van.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik de afgelopen week ook niet helemaal zo strak heb bijgehouden. Helemaal ook omdat de selectie voor een heel groot gedeelte rond is.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn heel veel proefspelers. Heel veel gasten vanuit de onder 21 die aansluiten. Dus ook hier is het nog eventjes puzzelen en kijken wat er precies waar bij gaat komen. Maar dat er nog wat bij komt, of het nou een Mike Verduin is of een andere spits, dat lijkt me wel duidelijk. Maar er staat niks zo wat we nu wel weten. Dus,
0: Nou, we gaan het afwachten.
1: Ja.
0: De eerste wedstrijd voor het in de officiële wedstrijd is tegen?
1: De officiële wedstrijd is tegen Vitesse volgens mij uit. En dan de weken na thuis tegen Dordrecht of andersom. Dus volgens mij waren dat de eerste wedstrijd die ik, ik onthouden heb.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik moet even, goed. Lucas.
1: 7 augustus volgens mij.
0: Dankjewel. Dus,
1: graag gedaan. Erik.
0: Spreek je volgende week weer. Doei doei.
1: Wacht.
0: Voordat we de vlucht weggaan. Ja. Even terug te komen op Nederland zelf al.
1: Ja.
0: Wat vond je daarvan?
1: Ik vond het echt heel slecht. Ja, ik vind het wonderbaarlijk dat iemand met zoveel voetbalverstand en zoveel ervaring zich zo laat verblinden door één dreiging van een tegenstander. Hè? Want dat is naar mijn mening wel wat er gebeurd is. Want Hakimi was ongeveer Jamal keer in het kwadraat. Waardoor je eigenlijk besluit een hele wedstrijd niet te voetballen. Het was, heel Nederlands elftal heeft nou de Henk Vrezer experience gehad, zei ik al. Dus het was matig, slecht, niet aanpassen aan de tegenstander. Heel apathisch. En Marokko heeft meer dan verdiend gewonnen.
0: Nou ja, ze hebben zich wel aangepast aan de tegenstander, want ze zijn met 5-4-1 gaan spelen.
1: Nee, dat klopt, maar om vervolgens daar niks meer aan te doen. En dat is dit WK al een paar keer gebeurd. Tegen Japan wissel je zelf de wedstrijd uit. Tegen Zweden heb je het ook 20 minuten heel moeilijk, omdat de team niet snapt hoe het in elkaar zit.
0: Ja,
1: en goed, tegen Marokko was gewoon abominabel slecht. Het is eigenlijk moet je van geluk spreken dat je niet in de normale tijd al verliest. Je hebt echt... Het is dat ze hem nog in die 1-1 erin koppen, maar dit kon niet, dit was slecht. En het is terecht dat hij ontslagen is. Dus dat hij opgestapt is en gezegd, ik ga lekker privé tijd doorbrengen. Dus dat snap ik wel. En ik ben heel benieuwd wat er nou gaat komen.
0: Ja, een heel leuk feitje trouwens nog. Op dezelfde datum hebben twee spelers een penalty gemist.
1: Ja, papa en junior.
0: Papa en junior,
1: Allebei op de linkerpaal,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, allebei verschrikkelijk slecht genomen.
1: Ja, nee, ook dat is weer typisch zoiets. Kijk, het is typisch Nederlands, Erik, om heel hard te roepen. Ja, penalty's, loterij. Maar goed, ik denk dan, is er ooit een darter geweest die gezegd heeft... Ja, die druk op die dubbel, die kan ik niet oefenen. Weet je wel? Mm-hmm. Dus het is gewoon onzin. Dus je kunt het trainen, je kunt het een gewoonte maken. Daar is ook allemaal data over. Maar ja, als jij de grote koeman bent die het in zijn carrière gewoon op techniek komt, 40 jaar geleden... En je besteedt er nou weinig aandacht aan. Overigens, waar waren alle grote spelers? Want als het dan toch de druk niet kan trainen, waarom laat je dan die druk op schouders van relatief onervaren jongens rusten? Mm-hmm. Maar goed, ze hebben er echt een bende van gemaakt. Ik vind het echt. En niet alleen maar de Valentijn Dries quotes. Dus ik ben benieuwd wat er van gebreid gaat worden.
0: Ja, ik weet in ieder geval zeker dat Valentijn en Ronald niet gaan lunchen samen.
1: En die gaan ook niet met elkaar op de koffie, nee. Dat denk ik ook niet.
0: Nee, goed. In ieder geval, het tijdperk Erwin en Ronald Koeman is voorbij.
1: Gelukkig.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Every teardrop is a waterfall. Je hoorde de heren van Coldplay. En ja, groot nieuws. Ze hebben aangekondigd om 2027 weer te gaan toeren. En ja, ik ben daar heel blij mee, mag ik eerlijk zeggen. Ja, mijn favoriete band. Zullen we het daar maar op houden? Het is inmiddels 11:04. Zometeen het landelijke nieuws. En straks gaan we het ook nog even hebben over de kermis in Kaatsheuvel, waar zondag een heel leuk evenement gaat plaatsvinden.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, al dus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

1978, een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijsten van toen. Zijn naam Dan Hartman en Relight My Fire. Het is 19 graden in de Langstraat en het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Heb jij overigens nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Ja, vanavond ga ik ze live zien, nu hier op de radio. Haar naam Bente, hier is 3, 2, 1...

0: Jennifer Lopez. En ik weet zeker dat Thomas daar wel eens een beschuitje mee zou willen eten. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen. Heb je goed geraden?
0: Ja, dat dacht ik al wel. Heb je zo ook de laatste film van haar nog gezien, of niet?
1: Nee, dat niet, nee.
0: Oké, ja, ze begint wel wat ouderheidsdingen te krijgen, hoor. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, Thomas Brekenmans van de Buren van de Brandweer. En die gaan aanstaande zondag helemaal los op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Thomas, wat staat er allemaal te gebeuren? Hoe laat gaan jullie beginnen? Dat is één.
1: Wij zijn om 2 uur open.
0: Ja.
1: Het is vrij toegankelijk voor iedereen, jong en oud.
0: Mm-hmm.
1: We hebben lokale jongens, zoals hier Pepping komt draaien. En om 3 uur doen we een speciale Buren van de Brandweer show voor de kleine kinderen. Of kinderen, gewoon überhaupt. Iedereen die wat lastiger naar een festival of naar een optreden van ons kan op een feest. Nou, daar hebben we een speciale show voor. Dan denken we natuurlijk ook een beetje aan het volume voor de kids. Dus kom vooral kijken.
0: Gas erop,
1: lekker feesten en springen met de kids. En dan gaan we door tot 10:00 met allerlei artiesten, zangers, dj's. We doen zelf natuurlijk nog een setje. Ja, het wordt super gezellig. Het wordt echt de kermis zoals we die kennen.
0: Even wachten, tot hoe laat gaan jullie door?
1: Tot 10:00.
0: Oké. Nou, dan zal ik zorgen dat ik tot 10:00 niet... Nee, grapje. Buren van de Brandweer, we zijn tegenwoordig voor het heel erg in trek. Stel dat er 5000 man komt, dan hebben jullie een probleem.
1: Nou ja, dat zou heel goed zijn voor de kermis en voor ons evenement. Maar inderdaad, dan wordt het wel een beetje passen en meten. Dus het is openbaar toegang. Ik weet natuurlijk niet wat er op afkomt.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar we gaan ervan uit dat het wel los zal lopen. We hebben in ieder geval, staan we de koelwagen te vullen met genoeg koud drinken. Dus we hopen, als er 5000 mensen komen, dan denk ik niet dat we genoeg hebben. Maar we hebben genoeg ingeslagen om iedereen van een drankje te voorzien. En dat is meteen ook de manier waarop je ons evenement een beetje kan sponsoren. Zodat we volgend jaar ook weer van de partij kunnen zijn.
0: Ja, in principe het is vrij toegankelijk. En ja, jullie moeten natuurlijk ook kosten maken. En die moeten natuurlijk ook een klein beetje terugkomen. En ja, daardoor hebben jullie het drankje. Die maken jullie een colaatje €5, toch? Of zo? Nee, grapje. nee, maar in ieder geval jullie door de drankomzet gaan jullie wat geld genereren. Dat jullie de kosten uit de kosten kunnen blijven.
1: Ja, en stel dat je denkt, ik ga sowieso, maar ik wil alvast wat munten kopen. Misschien wel leuke extra's van tevoren. Dat kan dan via attention.nl. Dan krijg je een korting van ons. Dan is het allemaal nog wat voordeliger.
0: Mm-hmm.
1: En voor de mensen die zeggen, ik wil gewoon van 2 tot 10 niks missen. Nou ja, dat kan. Hè. Je kunt tussendoor lekker de kermis op. En dan kun je ook even een hamburgertje bij Anton scoren. Die zijn daar ook op berekend dat ze zeg maar een snelle hap hebben voor de feestvierders. Dus we hebben overal aan gedacht.
0: Oké, is dat ook een hele grote frietwagen op de kermis, of had ik dat even niet mogen zeggen?
1: Die staat er dat weet ik niet zeker.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: ik denk
0: hij staat
1: wel.
0: Er op, ja. Midden op het plein staat een hele grote frietwagen. Ook zelfs met zo'n trekautomaatje erin. Dus daar kun je ook.
1: Ja.
0: En daar staan natuurlijk oliebollen en er staat een broodje paling en broodje haring. Alles staat er in ieder geval. Dus.
1: Het wordt een groot feest, dus ik hoop dat er veel mensen komen.
0: Ja, de locatie is het Anton Pieckplein, maar dan tussen de apotheek en Anton, daar staat het podium.
1: Ja, klopt.
0: En dan gaat hij zeg maar zo het raadhuisplein op en dan achter de bank. Het is mooi, eigenlijk best wel een klein beetje een afgezet terreintje, maar wel een heel leuk terrein.
1: Ja, het is een mooi overzichtelijk terreintje. Ik denk als we daar gewoon met wat mensen staan, dan wordt het er al heel snel gezellig. En dat is alleen maar goed.
0: Ja, het weer in ieder geval is dit jaar wel goed.
1: Het weer is fantastisch.
0: Ja. Goed, wat kunnen de mensen verwachten? Wat zag een dj'tje uit Kaatsheuvel, zei je net. Er komen ook wat artiesten langs. Tom Kranen komt langs.
1: Tom Kranen, Rob Grijsbach natuurlijk, onze vrienden. En we hebben nog een setje van CV De Borrelplank uit Lood op Zand.
0: Ja.
1: Ook vrienden van ons. En we doen zelf natuurlijk een showtje. We hebben die ene Shorts die komt draaien. Supergoeie DJ. We hebben gewoon voor ieder wat wils. En het is voor alle leeftijden wordt het gezellig.
0: Goed, we gaan het zien aanstaande zondag vanaf 2:00 op het Anton Pieckplein. De Buren van de Brandweer. Thomas, dankjewel.
1: Ik zie je daar, Erik. Bedankt, hè.

0: לטח פיק.
1: Ja, voor degenen die nog niet helemaal wakker waren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De schade aan Sportal De Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: weer een aantal dames blij gemaakt met Chris Ria, volgens mij. I Can Be Your Heartbeat. Ja, de rust is een klein beetje aan het verdwijnen op de Brabantse wegen. We nemen even nog wat kleintjes mee. Tussen de afrit Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel, daar staat 4 minuten vertraging. En tussen Boksel en Boksel-Noord, daar is ook wat... Daar staat een flitser, dus hou daar ook rekening mee. Ja, we hebben ook nog wat weer voor je. Het is op dit moment 19 graden in de Langstraat. En als we even de rest van het weekende gaan kijken, morgen en overmorgen wordt het 26, morgen wordt het 26 en zondag wordt het 23 graden. En de rest van de week zitten we allemaal zo op de 25 graden. En in het weekend, de volgende week, gaan we naar de 30.
1: Eska met

0: en Natural Blues. Ja. Heb ook wel andere tempoplaten gemaakt, hoor. Maar goed. Inmiddels is het 13 minuten over 11:30. Het is bijna weekend. Ja, en nog 2 weken, dan is hier ook vakantie overigens. In het noorden zijn ze al met de vakantie begonnen. En ja, heel veel mensen gaan via België naar Frankrijk en naar Spanje of andere kanten op. Maar als je in België de snelwegen opgaat, dan, ja, dan word je niet heel erg vrolijk. Ik heb ooit eens begrepen dat België, dat ze daar het asfalt hebben uitgevonden. Maar na het uitvinden van het asfalt hebben ze niks meer verbeterd. Ja, ik heb iedere dag een beetje cabaret. En Erik van Sauwers heeft er ooit wat over gemaakt.
1: Oké, vergelijk ze even met die kutwegen daar in België. En we hebben allemaal toch wel eens in België gereden? Oké, visualiseer even. Je rijdt nu vanuit België naar Nederland toe. En je kunt geen gesprek voeren met elkaar. Want je kunt elkaar niet verstaan. Het is... En je rijdt Nederland binnen, dus... He, want dat zijn onze wegen, die zijn glad, strak, lang, vol, prachtig. Heb je ooit wel eens bij ons op de snelweg, midden op de weg, een groot gat gezien? Nee, natuurlijk niet. He, want dat wordt meteen gerepareerd. Of nou ja, meteen, 's nachts doen ze dat. Als ik naar huis rijd, altijd. He, ik sta zo 3 keer in de week, sta ik 's nachts van mijn eigen belastinggeld te genieten. He, maar dat is niet erg, ik ben er trots op, oprecht, ik ben er trots op. Ik denk van, wat moesten wij in 1 keer met de euro? He, al die grote landen die propten in 1 keer, zup, zo in 1 keer, zonder met z'n allen zo, wat gaat er gebeuren? Hoppakee, dat is de euro. Ja, nee, dat is goed voor de export. Welke export? He, de export van mijn geld uit mijn zak. He, dit is toch niet alleen mijn verhaal? He, hoe vaak sta je niet per week in de supermarkt? Oh, wacht, ik ben er nu toch bezig mee. He, mijn supermarkt. Mijn supermarkt, we hebben 10 kassa's. 10. Zijn dit nou 10, dat is veel? Ja, 10, ja. En er zijn er altijd maar 2 open. 2? Ja, 2. En er staat wel een bordje van, hé, er staan er meer dan 4 klanten in de rij. Bel even, want dan doen we nog een kassa open. Wie moet ik bellen? Wie? En dan laat je voor lul staan met je boodschappen daar. En dan sta je er eigenlijk, ben je aan de beurt en heb je 1 tasje boodschappen. 40 euro. 40. En dat je tegen de kassière zegt van, hé, luister, het karretje hoef ik niet bij te hebben. En dan loop je met je dure boodschappen naar buiten. Staat er ook nog zo'n dakloze, zo'n zwerver. Met zo'n dakloze krantje. En die wil ook nog wat geld van jou hebben. En dan denk ik, zo niet erop, maar wat moet jij nou van mij? En ga solliciteren binnen. En ze hebben werk zat bij de kassas. Nee, wacht even. En dan meteen denk je van, wacht eventjes. Waarom praat ik zo tegen deze man, mijn landgenoot? Nee, zie je, ze krijgen nog voor elkaar ook al die grote kutlanden. En ze zijn met kloven bezig, kloven aan het creëren in ons land. En ze zijn met een soort verdeel- en heerspolitiek bezig. Ik ben zo trots op ons, echt trots, dat wij nee hebben gezegd tegen de Europese grondwet. En ik hoop dat ze onze poot stijf houden, dat ze dat één Europa in een hol kunnen steken. Want laten we nooit vergeten dat wij in Nederland, dat hele kleine landje, wij worden maar om 1 reden geduld in de EU. En dat is omdat we al die miljarden gaten in de begroting van al die andere kutlanden lopen te dichten. En wij in Nederland, wij zijn het kleine broertje. En dat elke keer zo heel trots met zijn volle spapel eraan komt lopen. En want we willen er ook bij horen. En dan krijgen we een aai over onze bol en pakken ze zo de spapel af. En dan is het roodpad zuurt! Heb je wel eens afgevraagd waarom wij in onze land, op de middelbare school, en ik heb begrepen ook al op sommige lagere scholen, dat wij de Duitse en de Franse taal moeten leren praten. Waarom? Frans en Duits? Waar op de wereld praat je dat? Chinees kan ik me voorstellen. Arabisch kan ik me voorstellen. Maar de Franse en de Duitse taal? Ik weet wel waarom wij dat moeten leren praten. Dat is, als ze ons bezet hebben, dan kunnen ze in hun eigen taal ons bevelen geven. Dat is het. Waar ons land op dit moment aan toe is, oorlog. En dat is niet leuk, want er gaan mensen dood. Maar het zou zo goed zijn. En dat we kunnen laten zien, we zijn 1 volk. En als we met z'n allen in die loopgraven zitten, het maakt niet uit of jij een kippeltje draagt, of een losdeeljasje, of een baardje. En we slaan de handen ineen, we laten zien, we zijn 1 volk. En we slepen elkaar door de hongerwinter heen. En we van het overtollige vet kwijtraken. Ik wil die koppen van die Fransen wel eens zien, als we daar met onze tanks overheen rijden. Ik denk niet dat er dan nog ran uitkomt. Denk jij wel? Nou, ik denk het niet. We zijn 1 volk. Ze hebben laatst op mijn...

Ja, af en toe zijn die dingen ineens afgelopen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar goed, ja. Het is bijna weekend, zullen we maar zeggen. 11 minuten of 12 minuten voor 12. Nu tijd voor Mea. Ja, en waar gaat het allemaal om? It's all about the money. Ja, alles wordt duurder, maar wij gaan niet omhoog.

0: Dus straks over met Lucas over het nieuwe uitenu van RKC Waalwijk. Ik ben benieuwd wanneer dat naar buiten gaat komen. Wat ik wel naar buiten ga brengen nu is dat vanmiddag Rijn Roosendaal zit en ook onze Anton Nachtzaam. En vanavond terug van vakantie onze Arjan Vonk.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.
0: Fijn weekend en tot maandag.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
22: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. De schade aan Sportal de Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jaarwoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan sporthalde Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Start de motor, de boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
21: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Matt Bianco en Sayer zaten 6 singles in de top 40. En later uitgebreken deze single de minst succesvolle zijn geweest. Maar wel leuk om een keer terug te horen. Dus ja, wat dat betreft wat we in de top 40 nu dan zien. Wat dan gepretendeerd is als de grootste hit. Zijn vaak niet de leukste singles. Dit is wel weer leuk om terug te horen, denk ik zo. Matt Bianco, jij 1985, een bescheiden hitje in de top 40. 4 weken top 40 en het haalde de 36e plaats in de top 40. Ja. Grote hit natuurlijk, Murder, Neck and Beer, Who's That Are You On en Blame It On That Girl. Dat waren de grote hits van deze formatie. Hey, de middagmix van vrijdag, de laatste alweer voor deze week. Gaan langzaam richting het weekend. En volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe reeksen van middagmixen. Maar eerst deze nog even afmaken. En je weet dat je kunt meekijken in de radiostudio www.rijnroosendaal.nl. Via Rijn Live kun je meekijken in de tab. Heb je de player, dan kun je het allemaal gewoon volgen. En ook via de Langstraat website kun je het gewoon volgen. www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM kiezen, programma's en dan weer middagmix. Heb je ook de beelden. Voor de rest hebben we nog Sien van de K met het regio nieuws. Weer en verkeer, het origineel in de koffer. En de platen uit de playlist al hier. En uiteraard hebben we vandaag nog de flitsschijf voor deze week. Nog één keer in dit radioprogramma. Volgende week hebben we weer een nieuwe.

Uit het leven gegrepen. Rob Nijs en de Pieper. Ze gaan stappen, ze gaan eten, ze gaan slapen en zo geschieden. Jouw middagmix voor vrijdag. Laat weten wat je aanstaat. Heb je verzoekjes door op 06-21-21-32-10. Uit dit praat is verliezen gek lang geleden. Charlie Puth en Kalani. And done for me.

Klaar met vissen en hold on to your love. Hou vast aan hetgeen wat je hebt, want dan weet je wat je hebt. Was dat weer een al risico natuurlijk. Jouw middagmix. Vrede op deze wereld. Laat elkaar een beetje lief hebben en geen oorlog maken. Gaat deze single over. Little love, a little love.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan Sportal De Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jaarwoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Bij een matige wind uit het noordwesten wordt het 20 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden in het binnenland. Vanavond is het eerst nog vrij zonnig. In de nacht neemt de wolking toe en vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Morgen wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Het is wisselend bewolkt met vooral in het noorden veel wolken. Er waait een matige westenwind. Dan de verkeersinformatie. Redelijk druk op de wegen. 94 files en zo'n 443 kilometer aan blik wat er stilstaat momenteel. Dus dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Langzaam bij het stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dat dicht. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De vertraging zo'n 65 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Michiel Gestel en Waardenburg. Langzaam bij het stilstaand verkeer. 17 kilometer file en zo'n 35 minuten vertraging. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Schertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 11 kilometer file, de vertraging 11 minuten. Langzaam rijdt of stilstaand verkeer heeft te maken met bergingswerkzaamheden al daar. En ook tussen Culemborg en Zaltbommel knelt het. Stilstaand verkeer al daar, 9 kilometer file. De vertraging zo'n 21 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Langzaam rijdt of stilstaand verkeer, 9 kilometer file. De vertraging 22 minuten. Dan de A27 Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 17 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorkum. De hoogte van knooppunt Rijnsweert. De weg naar de A28 richting Amersfoort, knooppunt Everdingen. 7 kilometer file al daar, zo'n 10 minuten vertraging. Dus ook daar knalt het een beetje. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, zo'n 7 minuten vertraging. En als laatste ook op diezelfde 58 Tilburg Centrum West richting Bavel. Tussen. Dat zei ik verkeerd, de 58 Eindhoven richting Tilburg tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 7 kilometer aan blik als stilstaat en zo'n 6 minuten vertraging. En zo klopt die wel. Tot zover weer een verkeer. De middagmix met Radio Roosendaal en muziek uit de flitsende 50, dan wel top 50 van dit moment. Another featuring Ultra 50 en Talk to You.

0: Op tempo werken uit de Flits in de 50. Dat of fitting 54 Ultra en Talk to You. Leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met dadelijk uw relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Laat het mij maar weten. Stuur suggestie maar in via de WhatsApp. Dat nummer is 06-21-21-32-10. Of even mailen, dat kan ook. middagmix@langstraatmedia.nl. Dan ga ik ermee aan de slag voor je. En vandaag de volgende combinatie. Het was in 1981 dat Isla Bofill de single Holding Out for Love uitbracht. Het was geen dikke top 40 hit, maar het heeft even de tipparade gestaan. 6 weken en het haalde nog de nummer 2 in de tipparade. En daarmee stopt het ook een beetje met de carrière van Isla Bofill. Heeft veel meer leuke dingen gedaan, maar dit haalde nog net het maaiveld niet, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel bijgebleven, want in 1990 dacht Cher, weet je wat, ik ga hem ook een keertje doen. Holding Out for Love. Ja, Cher kent natuurlijk van diverse hits, ja, de top 40. Dat mens dat gaat nog steeds als een spier volgens mij. Alhoewel ze ook aardig op leeftijd is. Believe, Sunny, Strong Enough. Maar Holding Out for Love staat niet in de top 40 in ieder geval. Dus deze cover is al een beetje onder water gebleven. Maar is wel terug te vinden op een album vandaag. Ik zal straks even kijken wat album dat is. Maar in ieder geval, het is wel bijgebleven. Het is overgedaan in 1990 in ieder geval. Maar zo, als je het leuker vindt, het origineel van Isla Bofill, Holding Out for Love van 1981. Of weer de cover van Cher, zo'n 9 jaar later, Holding Out for Love, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: En toch snel de koffer. Cher, Holding Out for Love. Geïnspireerd door Angela Bofill, Holding Out for Love. Dat vindt wel een Prisoner van Cher uit 1990. Maar de single was in 1982 al een keer opnieuw overgedaan. Dus dat werk komt uit een veel eerder tijdperk dan eigenlijk. André zegt, is leuk. Leuk geprobeerd, maar geef het dan weer het origineel. Toch wat beter dan, dan deze cover. Toch niet helemaal geslaagd. Ja, kan. Dames en heren, tot snel de koffer. Heb je een goede idee voor? Laat het mij maar weten. Stuur je suggestie in via 06-21-21-32-10 het WhatsApp-nummer. Of even mailen middagmix@langstadmedia.nl.
1: De Flitsende 50 is dé hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is dé hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is dé hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Eska met

Alweer een gevalletje van, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt. Kay Klaassen, Where is the Love? Ja, en als die club gaat remixen, dan weet je het wel. Kay Klaassen kan goed remixen. Dan wordt het zeker dansbaar, funky en lekker. Dat hoorde je juist bij deze single van de Diva, Where is the Love? Nu Carly Simon en Why uit de musical Soup for One. Of was het nou een film?

Na 3 uur. 2 uurtjes non-stop en dan om 5 uur weer van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. Goed weekend gewenst. We spreken elkaar maandag weer een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dan weer nieuwe reeks, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En je reacties zijn welkom op 06-21-21-32-10. Het WhatsApp-nummer of even mailen. Middagmix@langstamedia.nl. De laatste, Howard Jones. Say you wanna. Tot volgende week, dan weer in de Middagmix.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan sporthalde Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Start de motor! De boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
20: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan Sportal de Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Krijg altijd de neiging om mee te brullen uit volle borst. Indien aanwezig, zei ik dat wel eens. Maar... That's the way, I like it, 1975. Ik zeg een prima goedemiddag, het is 9 over 7, sharp.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is buiten zo'n 19 tot 24 graden van noord naar zuid. En er staat zo'n, 377 kilometer aan één gesloten blik. Tussen nu en 6 uur gaan we je langzaam maar zeker helpen inluiden van het weekend. Het is 5 uur geweest, dus het weekend is begonnen. Huub de Mooi die gaat even slapen, want daar is nog geen weekend voor. Die mag nog even gaan werken vannacht. En bij Richard Verschuren is het 46 graden, zegt hij. Dus zit hij waarschijnlijk binnen met de kachel aan. En wij gaan van start met de lekkerste muziek, zoals deze van America. De nieuwe single van het nieuwe album. Dit is A World of Lights. Te vinden op het nieuwe album Halcyon.

heerlijke, lekkere Paling Sounds. Turn Around and Start Again, 1968. The Cats. Cats zelf bestaat al lang niet meer, want ze zijn eigenlijk vervangen door de Tribute to the Cats Band. En die band die bestaat ook alweer 25 jaar. Zometeen een plaat op verzoek van Richard Verschuren. Als hij ken je van mij een dikke hit uit de jaren 60 draaien voor me. 1966. Napoleon de 14e. Leeft dat nog? Volgens mij niet, maar goed. They're coming to take me away. Haha, haha, ho ho, hihi. Maar eerst, weinig hihi, haha, maar verkeersinformatie. A2, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Leenderheide, Randweg N2 en Leende, 5 kilometer. Het staat stil op de afrit Maarsen door een brandend voertuig. Randweg Eindhoven, A2, rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Eckersweijer en De Hocht door een eerder ongeval, 3 kilometer file. Ring-Sertogenbosch staat er stil op de parallel rijbaan tussen Maasbrug en Veghel, 6 kilometer. En staat ook stil tussen Zaltbommel en knooppunt Vught, 17 kilometer. Dan de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch, 2 kilometer staat het daar vast. A16, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en afrit Breda-Noord, 10 kilometer. Dan de A27, daar staat het ook vast. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsweert en Hagensteinse Brug door een ongeval, 10 kilometer file. Knooppunt Everdingen tussen knooppunt Gorkum.

Markum en Everdingen. Daar staat het vast door wegwerkzaamheden. En op de Merwedebrug voor afrit Hank staat nog een keer 8 kilometer file al daar. Dan de A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Batendorp en Oorschot, 7 kilometer. A59, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwkuik en afrit Drunenwest, 2 kilometer. Langzaam rijden tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintam, 2 kilometer. Staat stil bij afrit Maden en knooppunt Zonzeel voor 5 kilometer. En staat stil tussen de verbindingsweg A59 Vuijt-Waalwijk voor 1 kilometer. Op de ring Sertogenbosch, hoofdrijbaan tussen Den Bosch, Maaspoort en Den Bosch West, 4 kilometer. En de A67 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt de Hocht en Valkensvaart, nog een keer 3 kilometer. En bij knooppunt de Hocht staat het ook stil tussen de Hocht en Eersel voor 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Mocht je erin staan, dan wens ik u heel veel sterkte en blijf vooral afgestemd op Langstraat FM. Dan nu dus voor Richard Verschuren, Napoleon de 14e. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take

Stuurt hij net even een foto, die meneer Verschuren. Wil je dat nooit meer doen? Dat was even schrikken, jongens. Alles aan het meebrullen met... ja, I'm coming to take you away. Haha, hihi, hoho, voor Richard Verschuren. Uit Raamsdonksveer. Het is 6:09. Zo meteen een flitsschijf. SK in de stad. Maar eerst muziek uit 1990 van Adamski. Dit is Killer.

Ze vinden zichzelf geweldig volgens mij. Dat ze... Ze zeggen alleen maar SK in de stad. Alleen het is een beetje een plaatje om de mannen er een beetje op hol te brengen, denk ik. Want ze zeggen er niet bij welke stad. Alleen dat SK in de stad is. Zometeen het regionaal nieuws met Sien van der Kamer. Eerst de Bay City Rollers.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan Sportal De Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Het is 6:02. We gaan een kijkje nemen in bij het meteo in de Langstraat. Zonnestapelwolken die wisselden elkaar vandaag af. Het werd zo'n 24 graden. In het weekend zijn er stapelwolken met af en toe zon. Vooral zondag kan lokaal nog een bui voorkomen. De komende dagen zijn wolkenvelden en schijnt zon af en toe. Lokaal valt er een beetje regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 25 graden. Het is vandaag nog droog en met zonnig. En met 19 graden op de Wadden en een graad of 23 in de streek is het wat minder warm dan dan de afgelopen dagen. Vanavond schijnt er de zonnetijd, de wind neemt af en aan het begin van de avond is het op veel plaatsen nog aangenaam warm. Er staat maar weinig wind en later vanavond is het met 13 tot 17 graden wat frisser. Komende nacht zijn er heldere perioden en er trekken over het noorden wat wolkenvelden. Lokaal valt er een beetje regen. Temperatuur daalt naar een graad of 12 tot 15. Morgen warm met vooral in onze eigen regio zonnig met temperaturen tussen de 25 en 27 graden.

0: De beste route van werk naar huis.
1: Dit is van 6 en 12.
0: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Je kunt maar een liefhebber ergens van zijn. I love the nightlife. Alicia Bridges. De 58 is het weekend dicht tussen Tilburg, Kopen de Baars en Eindhoven, Bateldorp. In de richting van Eindhoven is hij dus afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de weg. De snelweg is vanaf vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur dicht. Ook van vrijdagavond 10 juli 9 uur tot maandagochtend 13 juli is de weg voor werkzaamheden afgesloten. De A58 dus tussen Tilburg en Eindhoven.

England Dan. En daarbij is de schuilnaam voor Dan Seals, broer van Jim Seals van Seals & Quats. Ze maken typisch Amerikaanse muziek. De single verkocht dan ook goed in de Verenigde Staten. Haalde daar de tweede plaats in de hitlijst van de Billboard Hot 100. De heer hadden er al 3 muziekalbums op zitten toen zij succes kregen met het album Nights Are Forever. Dat ook een succesje werd in Nederland. De B-kant van de single is Not The Same. Het is de enige hit van Seals & Quats in de Nederlandse top 40. Het lied werd een aantal keer gecoverd, onder andere door Barry Manilow. The Seals & Quats and I Love, I Really Love To See You Tonight. De Texandriaweg in Waalwijk heeft vanochtend onder water gelopen. In de straat werd water uit de grond gepompt. Het gebeurde om het grondwaterpeil omlaag te krijgen. Het water werd geloosd in een nabijgelegen sloot. En die kon de hoeveelheid water echter niet aan en is overstroomd. Het water stroomde naar een parkeerterrein van een bedrijf. Op sommige plaatsen staat daar volgens een getuige 35 centimeter water. Het zou tot net onder de drempel van een toegangsdeur van een bedrijf staan. En het water dreigde daar naar binnen te stromen. De brandweer kwam ter plaatse en na overleg besloot men om de pompen die aanstonden bij de werkzaamheden uit te schakelen. Daardoor lijkt het waterpeil niet verder te kunnen stijgen. Hoe het nu verder opgelost wordt, een van de bedrijven die reageert opgelucht. Het water dat kan in elk geval niet meer naar binnen komen en het wordt opgelost in samenspraak met de gemeente en het bedrijf. En de brandweer wordt samen naar een oplossing gezocht. Of ze nog natte voeten hebben? Wie het weet, die mag het zeggen. Het is 5:45. Music and Lights. Terug naar 1982 van de metalband Imagination.

voor de laatste keer te horen in de hoedanigheid van speciale aanbieding. Aanstaande maandag hebben we weer een spiksplinternieuwe, een lekker fruitig programma. Het is bij mij 6 voor 5. Robert Schuurmanni uit Breda die vroeg een plaat aan van Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Maar daar ben ik dus om 5 uur mee begonnen, Robert. Dus ja, je was net te laat. We gaan er zo meteen uit met muziek voor Richard Verschuren, Miguel Rios en The Song of Joy. En deze draaien we voor Robert Schuurmanni uit Breda. Ook zo'n lekker succesnummer, Robert. Call My Love, 1984. Fun, fun. Tot maandag. En een fijn weekend.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zijn.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Jou.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedenavond. Ja, vorige week was ik er niet. Deze week ben ik er weer wel. We hebben heel veel muziek. We hebben activiteiten in de regio. We hebben 3 coverplaten. Er is genoeg te doen. Ja, en die coverplaten, ik heb er 3. 1 is er heel fout, 1 is er iets minder fout en 1 is helemaal niet fout. Wat ook niet fout is, dat is deze, Alice Cooper. No More Mr. Nice Guy.

Heerlijk, Van Halen, Running with the Devil. En daarvoor dus ja, gewoon No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper. Gewoon een beetje stevig beginnen ze op de vrijdagavond. Wat mij betreft kan het wel een keertje. Terwijl het WK nog in volle gang is in Amerika, Mexico en Canada, gaan wij hier gewoon de vrijdagavond in de zomer een beetje muziek maken. En ja, zoals je zegt, ik heb een aantal coverplaten. En eentje heeft direct te maken met het WK. Maar ook weer met de nieuwe plaat die deze week is uitgekomen. En ja, dat ga ik allemaal zo uitleggen. Hoe dat nou zit met wie er nu een nieuwe plaat heeft gemaakt. Want er zijn best wel ja, toch wel die plaatjes uitgekomen van die denken, nou, die zijn wel leuk. Van de nieuwe Celine Dion. Een nieuwe van Nena. Ja, we gaan terug naar de jaren 90 lijkt het wel. En ook Senne en Sven Versteeg hebben een nummer uitgebracht. En dat heet Vuurwerk. Kom ik ze allemaal op terug. Maar niet voordat we eerst hebben geluisterd naar... Hello. Roxette met Joyride.

0: Senna en Sven Versteeg met het nummer Vuurwerk. Ja. Ik zou zeggen, ga hem even voorzitten. Ga hem even voorzitten, want ik ga iets uitleggen. De linken proberen te leggen die ik deze week in mijn hoofd had. Ik had vakantie in 2 weken en dan gaan mijn hersenen die gaan alle kanten op af en toe. En dan ga je allerlei linkjes leggen. Nou, zo bijvoorbeeld in de week dat het vuurwerkverbod dan wel toch een definitief lijkt te zijn in Nederland voor oud en nieuw. Komt dus Senna en Sven Versteeg komen met het nummer Vuurwerk. Nou, Senna die kennen wij natuurlijk van het nummer Kleine Vogel. Dat was, even kijken, dat is deze. Ken je hem nog? Dus, hij is met een tijdje... Ja. Daar kennen we Senna natuurlijk van. Maar dat is natuurlijk op zich al een cover. Het gaat dus uiteindelijk om een coverplaat. Laten we dat voorop stellen. Want dit is dan het origineel. Van Kleine Vogel. Die is van Adi Passier. Kijk, het link nog volgen. Dus we gaan van Senna, Vuurwerk, naar Kleine Vogel, naar Adi Passier. En Adi Passier die heeft ook nog een andere wereldhit gehad. En dat is deze. De Dievenwagen.
1: Jongens, kom kijken, de wagen staat vol.
0: En die is ook wel hier gecoverd. We gaan het bijvoorbeeld door Tino Martin. Die heeft hem zowel de Dievenwagen, Kleine Vogel gewoon in 1 keer opgenomen. Dit is live in Calais.
1: Jongens, kom kijken. De wagen staat vol en de dieven...
0: Ook gecoverd door Willy Alberti.
2: Een handige boei die soms niet...
0: Ja, dan begin ik te twijfelen of naar Willy Alberti of Adi Passier het origineel heeft, maar maakt er niet zoveel uit. De laatste cover die ik... Nee, dat is niet helemaal de laatste cover. Dat is die pak. Dat is van Amazing Stoomwafels. Die hem ook gedaan hoor. Let op. Even opzoeken.
2: Aan het station.
0: Hebbes. Kijk.
1: De wagen staat voor. De dieven worden weggereden.
0: En dan komt de link. En die moet ik even op gaan zoeken.

Want die gaan we nog even van een andere blond pakken. Want ik had natuurlijk van de meeste stoopwafels feilloos kunnen overgaan naar bijvoorbeeld iets wat te maken heeft met de Tour de France die morgen gaat beginnen. Maar nee, ik heb deze te pakken. Dit is van een EK volgens mij van een aantal jaren geleden. En ik vind hem, ja, ik wou hem tot draaien. Het heeft met voetbal te maken. Het Nederlands elftal. Deze week naar huis.

0: Het is triest, jongens, maar het is niet anders.
1: Ja, de goede luisteraar. Degene die het gehoord hebben, die hebben misschien wel herkend Jiske Vet. Dan weet je ook ongeveer hoe oud het is. Ik heb de cd nog ergens liggen, maar dan konden ze snel niet meer vinden. Dus ik heb hem even digitaal gepakt. En ja, de geluidskwaliteit was niet helemaal wat je ervan gehoopt had. Maar maakt niet uit. Vanavond wordt er ook weer gespeeld op het WK. Op dit moment is Egypte bezig tegen Australië, zeg ik in mijn hoofd. En ja, daar staat Egypte alweer voor met 1 tegen... Ik laat het even voor de zekerheid goed kijken of ik nog steeds de juiste stand in mijn hoofd heb zitten. Australië, Egypte 0 tegen 1. Weet je wat er genoemd? We gaan gewoon lekker verder met muziek. We gaan naar de Doobie Brothers met China Groove. 1973.

is mijn gebedje door Amy McDonald. This is the life. En we gaan door naar de Spider-Murphy Gang met Skandaal im Sperrbezirk. Langstraat.

De Spider Murphy Gang. Skandaal in een spijbertzirk. Weet je wat? Het is gewoon tijd om voor een weetje waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon een weetje waar je helemaal niks van hebt. Nou, weet je wat? De plaat. Er zijn twee platen die dezelfde stad in de naam hebben zitten. En eentje, dat is deze. Ja, ELO. Met Olivia Newton-John. Dat nummer heet dus Xanadu. En nou, die halen we weg. Want die gaan we ook niet eens draaien. Want degene die klaarstaan, dat is The Legend of Xanadu. Van David D. Dozy, Beacon, Mick en Titch. Maar, ja, wat betekent Xanadu nou? Ja, Xanadu, dat is eigenlijk een synoniem geworden voor een idyllische, droomachtige, ja, een beetje utopische plek. Met luxe, pracht en praal. En het wordt eigenlijk wel, ja, een perfecte omgeving. Het is mooi. Het is een om van de werkelijkheid te ontsnappen. Zoals een Xanadu. Maar, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, het komt gewoon van het woord Shangdu. En dat is, een Mongool in het Mongools, gewoon hoofdstad. En dat komt dus, in de 13e eeuw heeft de Mongoolse keizer Kublai Khan de stad Kaiping. Daar heeft hij zijn zomerresidentie gemaakt. En omdat hij daar dus zat, was het dus de hoofdstad. Dus Shangdu. Dus Xanadu. Ja, dus Xanadu. En meer is het niet. Het is gewoon nog een stad nog steeds in China. En de oorspronkelijke naam was Kaiping. Maar ja. Tot zover het weetje waar je gewoon niks meer aan heet. Maar wat je ook nooit meer gaat vergeten. Dit zijn David D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Met The Legend of Xanadu. De

Ja, oké, nog even dan. Er is toch wel iets meer te vertellen. Nog drie dingetjes over Xanadu. Ja, waar komt die legende dan vandaan? Nou, eigenlijk komt het uit het gedicht Kubla Khan. Nou, daar heb je hem weer. Van de Engelse dichter Samuel Taylor Coleridge. En die beschreef Xanadu dus als een idyllisch oord. Maar, ja, behalve dus de film en de muziek van Olivia Newton-John, die ik al eerder draaide, is er ook een vroeg computerproject geweest, de jaren 80. En dat is eigenlijk een beetje de voorloper van het World Wide Web. Nou, dat heette dus Project Xanadu. Maar, op de maan Titan, en dat is een maan van Saturnus, daar ligt een continent. En dat heeft de NASA dus ook weer Xanadu genoemd. Kortom, het zit gewoon overal in onze cultuur, dat ik Xanadu. Ja, ik kon zo snel geen liedje vinden over Saturnus, maar ik heb er wel eentje van over Mars. It's a

Bonjour, pardon, merci. En zoals ze dat dan zegt, ja, daar ontbreekt dan nog één woordje aan dit kleine gedichtje. En dat is Je t'aime. Ik vind het een mooi liedje. Ik vind het een mooie tekst. En ik hou er wel van. Wat we gaan doen. Ik heb nog een plaat staan voor de klok van 9 uur. En na 9 uur dan gaan we gewoon weer verder. En waarmee gaan we dan verder? Nou, bijvoorbeeld nu al met Shakira en Wyclef Jean. Met Hips Don't Lie. Daarna Genesis met Land of Confusion. En dan het nieuws. Tot zo. Shakira.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Tweede uurtje alweer. We gaan door met heel veel muziek. Ik heb echt lekkere platen klaarstaan, hoor. En de nieuwe van Nena. Ik heb nog twee kofferplaten en ik heb nog regio-activiteiten. Kortom, een vol uurtje.

Tijd om te gaan kijken wat er te doen is in de regio dit weekend. Nou, beginnen we met morgen. Een historische dag in Heusden. Heusdenvesting staat helemaal in het teken van historie, sfeer en gezelligheid. Van 11 tot 5 is er van alles te beleven in de vesting met een ambachtsmarkt, straattoneel, steltenlopers, muziek en verrassende acts in de straten en op de pleinen. En rond 17:30 wordt dan de vismarkt geopend. En dan kan je aanschuiven voor een gezellig bacchanaal. Nou, dat belooft wat. In de tent op de vismarkt. En s'avonds gaat het feest natuurlijk gewoon door met een feestavond in de tent. Compleet met live muziek. Dat dus morgen in Heusden. Nou, het Witte Kasteel, dat kent natuurlijk allemaal in Loon op Zand. Maar wist je dat er gewoon heel veel mooie tuinen omheen liggen? Verspreid over het landgoed vind je onder andere een rosarium, een moestuin, een kruidentuin, een bloementuin en een hoogstam fruitboomgaard. Elk met een eigen sfeer en karakter. En tijdens de open tuindagen, en dat is dus morgen of zondag om van 11 tot 5, maar ook weer op 23 augustus, dan kan je kijken wat er groeit en bloeit. En ja, kan je de geur en de kleuren van het seizoen hier opnemen. En kan je een plaatje maken met de vrijwilligers die je uiteraard graag wat meer vertellen over de tuinen. Op 5 juli, dus aankomende zondag, dan verzorgt herborist Marga Boutkamp twee rondleidingen door de kruidentuin. Eentje om 11:30 en eentje om 14:00. De rondleiding is gratis te volgen. En net als de historische dag in Heusden is hier natuurlijk ook gewoon de toegang gratis. Dan, op het Antwerpenpleintje is natuurlijk de kermis. En die draait op volle toeren. En de buren van de brandweer doen er nog een schepje bovenop met attention. Ik moet eigenlijk dat dingetje van, daar had ik van Dylan moeten jatten, dat jingeltje. Van 2 tot 10 is het Antwerpenpleintje de plek waar je moet zijn voor muziek, gezelligheid en een flinke dosis kermisfeer. Om 3:00 met een kindershow voor de kleine draaimolens. En daarnaast gaat het tempo omhoog. Maken we er samen één groot feest van. Al dus de buren van de brandweer. Het entree is gratis, dus stap uit de botsauto, parkeer je suikerspin en kom een drankje doen. Dan zorgen zij voor de rest. Er is ook in Heusden, in het gouverneurshuis, een gratis tuinconcert. Ja, we blijven in de tuin. Het blijft gewoon mooi weer dit weekend, dus dat kan ook prima. De zanggroep Chantemble verzorgt een uitvoering van het succesvolle programma Out of the Box in de prachtige tuin van het gouverneurshuis in Heusden. Daarmee stapt het koor bewust uit de vertrouwde religieuze repertoire. Chantemble brengt de gevarieerde mix van Nederlandse liedjes, countrymuziek en bekende nummers van onder andere Queen, Bob Dylan en de Beach Boys. Maar ook het eigen nummer van Handen van een Heuvel, de dirigent. En dat nummer dat heet Toen ik je zag. De begeleiding is door Ina Koppels op de piano, Gerrit van Poel op de contrabas, Ad van Delft gitaar en Marie de Wit op percussie. En ook dat is de toegang gratis. Begint om 14:30 en duurt tot 16:00. En dan hebben we weer het Witte Kasteel. En ook dat is zondag van 3, maar dan van 3 tot 16:30. En ook dat is gratis. Kijk, ik vind het wel lekker, die gratis evenementen. Gewoon waar je even heen kan gaan, zonder dat je gelijk je portemonnee heeft te trekken. Mannenkoor La Renaissance, die verwelkomt je voor een middagconcert in de tuin van het Witte Kasteel. Een sfeervol optreden met een gevarieerd klassiek repertoire. En ja, dan kan je dus gewoon genieten van de muzikale klanken in de heerlijke zomerzon. En ik zit te kijken, dat is dus van 3 tot 16:30. En die, ja, dat is gewoon prima te doen samen met die open tuindagen. Dus je kan door de tuin heen lopen en ondertussen ga je even naar het concert toe, kan je daarvan genieten. Heerlijk, dit weekend dus te doen in de regio en heel veel gewoon lekker gratis. Ja, natuurlijk niet als je een biertje gaat drinken op de kermis en dergelijke of de kermis opgaat, maar gewoon alles eromheen, prima te doen, kost niet te veel geld. Ook voor de kleine beurs. Hartstikke lekker. Wat gaan we doen? We gaan naar een plaat van Simon & Garfunkel. Ja, die kent natuurlijk iedereen van de grote hits. Bridge Over Troubled Water en dergelijke. American Pie. Ik heb er een hele andere uitgekozen. Het nummer heet My Little Town. En dat is een minder bekend nummer. Maar gewoon wel eentje die als je in een klein dorpje of stadje woont, je misschien toch wel wat aan gaat spreken.

ik zei, als je in een dorp wil, misschien wel aan me spreken. Het gaat natuurlijk over het ontsnappen van het dorpsleven. En de ambitie die, die je dan hebt om iets groots te presteren. Maar soms gaat dat ook fout. En toen moet je, want als ik dit nummer. Als ik dan dit nummer draai van Simon & Garfunkel, My Little Town. Dan moet ik toch ook wel gelijk denken aan. Ja, maar als het nou fout gaat, dan heb je het dan natuurlijk bijvoorbeeld. Ik wil terug naar de stad, of uit de stad. Ik wil terug naar mijn dorpje, Fürstenfeld. Dat is dan een nummer wat natuurlijk naar boven voren komt. Maar ik had al beloofd dat ik dat deze maanden niet meer zou gaan draaien. Maar je hebt er ook weer de mensen die reageren als iemand terugkomt uit de stad waar het niet gelukt is. Of misschien wel net gelukt is, maar dat je niet meer gekoppeld wil worden aan de stad. Zoals bijvoorbeeld dit. Agda de Munnik, groet uit Maaiveld.

even naar het voetbal. De tussenstand in de wedstrijd Australië-Egypte op het WK. 1-1. Eigen doelpunt Egypte in de 55e minuut.

0: Ik zei twee weken geleden al, heb ik het al geluid voor twee weken of drie weken geleden al, ik weet het niet eens meer. Die Toten Hozen, Duits bandje, nou ja, een Duits bandje, Duitse punkband, niet minder bekend in Nederland, maar in Duitsland echt wel een grote naam. Die hebben een afscheidsalbum opgenomen en die zijn bezig met een afscheidstour ook in Duitsland gaan aan beginnen. En een van de cd die heeft twee delen. Een deel met nieuwe liedjes en een deel met oude liedjes. En dat zijn geen oude liedjes van de Toten Hozen zelf, maar dat zijn oude liedjes van andere bandjes waar zij die ze gecoverd hebben of waar ze dan ook meespelen met de originele artiest. Het origineel, dat is deze. Dit zijn de specials. En ja, dat is een berichtje aan onze collega van de zondag. A message to Rudy. Heerlijk, beetje, nou een beetje. Enorm reggae. En die Toten Hozen hebben dus die opnieuw opgenomen met Neville Staple en The Specials.
1: This is the original rude boy Neville Staple alongside the Toten Hozen. Come in, show them what you got.

Ik zei natuurlijk een berichtje aan onze collega's van de zondag. Laat het ik helemaal nergens op, maar aankomende zondag natuurlijk wel weer Paul en Rudy hier op Langstraat FM. Weet je wat, we gaan naar de nieuwe van Nena. Het nummer heet Alles is goed. Het is wel een beetje herkenbaar.

Ja, ze is wel ouder geworden. Maar oh, wat is, vind ik dit een heerlijk plaatje. Want haar stem heeft in ieder geval niks achteruit gegaan. De nieuwe van Nena, Alles is Goed.

the fire, met memories. Dan weet je wat, het is 21:50. Ik denk nog eentje. Ja, nog eentje. Ik heb er nog eentje gevonden hoor. Ja, dat krijg je als je vakantie hebt, dan heb je tijd over om dingen uit te zoeken en dergelijke. En ik kwam bij eentje tegen en dat is deze van Nickelback. En...

En de meeste covers die lijken gewoon op het origineel. Ja, dat is hij dan zo'n hergespeeld, zeg maar. Bijvoorbeeld deze van Nick Johnston en Johnny Sparkless. Iets ruiger, maar... Ja, Jonathan Young met Peyton Parrish. En ik heb hier ook nog een, ja, wat allemaal wat minder bekende artiesten. Amiro, Hellison en Crypta. En... Maar die hebben er wel iets speciaals van gemaakt. Let op, ik spoel even door. Gaan we dit draaien? Nou, nee, natuurlijk niet. Ik heb er eentje gevonden van een rasartiest. Van een absolute held van een jaartje of 20 geleden. Avril Lavigne. How You Remind Me. Alsjeblieft.

er wordt als gezegd dat iedereen een hekel heeft aan Nickelback. Ik vind het wel meevallen, maar... Ik zei het vorige uurtje had ik een weetje waar je niks aan hebt, maar wat je nooit meer gaat vergeten. Nickelback, de naam van de band. Volgens de legende was de band op zoek naar een bandnaam. En toen liepen ze te zoeken en gingen een winkel in en moest iets afrekenen. En voor zover ik weet $4.95. Ze gaven een brief van $5. En toen zei de cashier, here is your Nickelback. En voilà, daar hebben wij dan de naam van de band. Tenminste, zo gaat de legende. Dit is Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

Al Smith met Stargazing. En daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van Vonk Trapt Af. Tenminste, ja, bijna. Ik heb nog één plaat klaarstaan. Die duurt nog best wel lang. 6 minuten en 26 seconden. Ga je de weg nog op. Hou de poetskamp boven. En vlieg niet. Rij niet snel dat je bescherming kan vliegen. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

I lost it, my DMs.

go. It ain't no country club either.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: week.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
2: Some people call me the space cowboy.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: that. You ready?
1: Hold on, hold on. Okay, ready.
0: Ami, you ready?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.